0: Worldwide.
1: Misschien schijnt hij in Arabië ook al. Misschien schijnt hij in Arabië ook al. Misschien schijnt hij in Arabië ook al. Misschien schijnt.